0: zo.
1: Maar neem even een pensioenie en ga van mijn mozen.
0: Oké, okay, doe maar los.
2: Ik heb het als een verpoezen, that's my motto. I'm not weird, you weird. I'm just flipping you, yeah. A rap like a sword, I'm a sword with you, brother. I fit right in, I'm a